0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Oh, lekker in die jongens, op een maandagochtend te begin hand aan hand, Elandre. Dit is nou so 6 minuten na 5, goeiemorgen, jy nou net ingeskakeld het met aanvang die skoene met jou Sunrise Shake-up Show en wat een prachtige dag. Kan ons uitsien na vandag as die temperatuur gaan stijg tot met 28 graden, lekker warm somers weer. Wat het geword van die winter? En dan is dit ook een baie speciale dag vandag vir iemand baie speciaal wat verjaar en dit is een speciale verjaarsdag en baie geluk aan Sorette Stroo wat vandag verjaar. Sê, ek moet asblief net iets hier oud woord sê vandag nie, maar ek hoop jy het een fantastische verjaarsdag so vroeg vanmorgen en ek hoop jy gaan een fantastische dag hee. So ek sê, ons sien uit na een wonderlijke dag en ek bring jou hoogte van wat alles aan gaan. Baie dankie vir die boodskappe wat al reeds gekom het so ver, en ja, baie dankie, goeiemorgen, baie dankie dat jy ingeskakel het, ek het Craig David wat vir ons hierna gaan sing, Magic.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up,
1: every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6,
3: your community station.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6,
5: this is Helderberg FM,
3: your community station.

0: Is die jubels fantastisch, gebruik my net voor het het ons ook gehad vir Justin, Ginger met Sugar Man. Dit is nou so kwart voor 6, goeiemorgen, as jy nou net ingeskakel het, my naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake op show, ons shake jou so'n bietjie op vanmorgen, so op een maandagochend, lekker nieuwe week wat voorlê. Ons sien uit na die naweek, moet ek sê, bietjie koelerige weer wat op pad is, ons het nog lekker warm weer gehad, maar dit is lekker rugby, so maar so hier van vrijdag af, as ons die All Blacks gaan pak, dit is die Stormers, en dan Sandra gaat, dis die Argentinië so lekker rugby, waar ons kan ook uitsien, die heel wat Karibieke rugby wat ook in naweek plaasgevind het en opwindende rugby, lekker champagne rugby, waarvan hulle gepraat het. Kom ons kyk so bietjie na die verkeer, ek sien daar's 'n paar probleempies wat opgeduik het as gevolg van die mistige toestande, onthou die pad is baie mistig, and that is also the warning, Cape Town mist conditions must in place this morning, proceed with verkeer in areas keep headlights on to increase your vehicle visibility. Then also on the N2 inbound direction westbound, there's a stationary vehicle on the N2 inbound after ramp to Jan Smuts Drive. That's the M17 left shoulder closed, drive carefully. And then I can see there's a lot of slow moving traffic on the N2, that's direction from Somerset West to Cape Town, that is just before and after the R300. And then we've got on the N1 inbound direction westbound, there's roadworks on the N1 outbound after ramp from Sonstral Road, left shoulder closed, drive carefully. And then, that's the only one that I can see at this stage. And if you do come across anything, please make sure that you keep your following distances, especially with this misty conditions this morning. And if you do come across any other problems, please let me know on our WhatsApp line, 021-100-6936. Nog lekker muziek op pad, One Republic, Need Your Love, let you know.
1: This soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: As you pisang skulle met Inge ook gehad Shane Ward, if that's okay with you. En hierdie drie in rij begin met Tones and I's Dance Monkey, of eindelijk was het vier in rij begin met One Republic's I Ain't Worried. Middag sê van my Christy, hoop het gaan so baie goed met jou, so op hierdie maandag had hy nou glad die blauwe sien, ek hoop die muziek help om so bykie in een ander kleur te kry, as hy dalk so bykie blauwerig is. Wat die verkeer betref is glad die blauw op die paai en nie, daar is geen probleme wat ek kan noem nie, niks wat ek kan sien, wat een probleem kan wees van een padgebruikers nie. Enig iets wat jy sien waar jy ook al beweeg en jy voel dit kan een probleem wees vir ander padgebruikers, die WhatsApp nummer van ons is 021-100-6936. Stuur sommer vir ons een stemnota, dan waarskien ons allemaal wat op die paie is. Blijn geskakeld, soos gebruiklik op een maandag is dit tyd om met die dokter te praat, daar by Pet Syvers. Dit is Dr. Brett en ons gesels vandag oor diabetes in troeteldiere. Troeteldiere met diabetes, so bly gerus ingeskakel daarvoor, dit net hierna op Helderberg FM.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: Home loan approved! Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
3: You go, girl!
2: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
4: Home loan approved!
2: SA Home Loans, bond with us.
5: Helderberg FM 93.6, here for you.

0: Toen jij toen ons jong was, wat heeft het jou gekost om mij niet zo te los?
1: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. Co.za. This is Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Sam Finder, people watching op Helleberg FM voor het Enriquez, can you hear me? Wat ons net bring by een probleem op ons paai, wat ek vinnig wil noem, want ons gaan net hier nagesels met adjudant officier Susan Jankies, die woordvoerder van Suid-Afrikaanse politie die in Somerset West. Voor ons daarby kom, daar is een botsing gewees, een vrachtmotor op die N2 ingaande, en dit is daar by Baden-Powell Drive se afrit. Nou is hulle besig om die toneel skoon te maak en herwinningswerk te doen daar, en dit beteken dat die N2 gesluit is, so dit is een groot, groot probleem. 9 minute gelede het ek die berig gekry, die N2 is dan gesluit, so daar moet jy, gaan hulle vir jou sekerlik wys alternatieve routes, of jy moet het self uitsoort, ek dink, het sal dalk die makkelijkste wees, want daar is nou rijkarre, wat lyk het vir my, daar staan op die N2, by die Baden-Powell afrit, van ver voor dit af al, nog voor die engine, een stop is daar ook al, staan hulle al reeds. So, wees net bewus daarvan, een groot probleem, dit is op die N2 ingaande westwaarts en dit is daar by die Baden-Powell afrit waar daar die vrachtmotor herwin word en die ongelukstoneel skoon gemaakt word. Enig iets wat jy sien op die paaie wat 'n probleem kan wees wat ek nou nie genoem het nie, laat weet ons WhatsApp lyn nommer is 021 100 6936.
1: Elsenburg FM 93.6.

0: friends.
1: Justin Bieber en Blood Pop, Friends op Helleberg FM, voordat hulle lekker ene van Refent sê met Liefde Generasie. O, ons het ook gehad Miles Smith saam met Neil Horan is Drive Safe, so speciaal vir allemaal wat op die paai is, veilig bestuur. Lyk my daar die probleem is nog steeds aan die gang en het gaan vir een ruk wees op die N2 is dit die N2 wat gesluit is, dit is nou ingaande by Baden-Powell Drive by daar die afrit is daar een probleem, daar is een vrachtmotor wat in een botsing betrokken was en hulle is bezig om die toneel op te klaar daar en skoon te maak, so jy moet maar een ander route vat, die N2 dan so ver gesluit, het is ingaande by die afrit daar by Baden-Powell, dis net daar vanaf die engine 1 stop af, lyk het vir my is die probleem, eindelijk nog voor dit ingaande waar die verkeer opgehoop is. Veilig bestuur, net weer hy WhatsApp nummer 0211006936 as daar enige probleme is op die paai en jy voel ons met die rest van die padgebruikers waarsku.
2: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Yeah.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: laat dit alles binne in ons bly. Vir ewig en ewig. Amen.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.